0: ja, ik ging ook een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb best even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan rijden we gewoon dadelijk de af uitkomt. Ben over de schaars bijgeplaatst hier over.
0: Met de 5 gaan we hier weer stoppen van voren.